wijzen tijdens de hoefmaling kijk me nu. Tweeën ook, eer eindjes, bus ik hoor ook. Mijn palaatje, het de kruis en een nieuw paard. De mooiste boer als duimsweer.